0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd Piraten Hits.

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

0: studio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

dat het nooit zal komen. Maar je kunt er ook van blijven dromen. Want in de diepte van de droom wacht de waarheid. En in de diepte van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat de nieuwe eeuw nadert. En dat er nieuwe gedachten leven. Dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen

Dit is voor jou, mijn vriend. Jij die elke dag met je wagen langs de weg zit. In vreemde steden en vreemde landen. Jij die droomt van een rustige avond in je stamcafé of thuis bij je familie. Maar je moet rijden. Elke dag honderden kilometers op die ellenlange eenzame wegen. Ja, voor jou heb ik dit geschreven. Hij rijdt een 30-tonner diesel. Is de meeste tijd van huis. En hij werkt zich zo te pletter. Voor zijn vrouw en dochter thuis. Zo rijdt hij al vele jaren. Van Rotterdam naar Boedapest. Want achter het stuur in zijn cabine, daar voelt hij zich opperbest. Hij is een kerel, laat geen traan. Ja, zijn leven is de autobaan. En zo stuurt hij dat gevaarte met beide handen, hard als staal. Af en toe steekt hij zijn hand op, want men kent hem allemaal. Nee, hij rookt niet en hij drinkt niet. Ja, soms als hij vrij is, een glas bier. Want hij weet dat thuis een vrouw zit met zijn dochtertje van 4. Hij is een kerel. Laat geen traan. Ja, zijn leven is de autobaan. En ligt hij 's nachts in zijn cabine, dan voelt hij zich verrekt alleen. En draait hij zich van zij op zij. En voelt hij onrust om zich heen. Dan ineens haat hij zijn diesel en die ellenlange rit. Maar schudt dan zijn hoofd, want hij weet dat men op vracht te wachten zit. Hij rijdt een 30-tonner diesel, achtervolgd door zijn verdriet. Want thuis, daar zit een mooie vrouw, die hij veel te weinig ziet. Ergens kan het zo niet langer. En dat voelt hij heel goed aan. Want komt hij ooit te vroeg naar huis misschien? Is hij mogelijk alleen? Hij is een kerel. Laat geen traan. Ja, zijn leven is de autobaan.

Hij doet dit na diep beraad. Want om een ander vak te leren is het toch nog niet te laat. Nog maar 100 kilometer. En dan is hij weer bij haar. Maar de deur is dicht en het huis is leeg. En zijn vrouw is niet meer daar. Hij is een kerel, laat geen traan. Want zijn leven blijft de autobaan.

Piraten-hits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

0: 1224 weerbericht.
1: Het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. De zondagochtend begint met veel wolken en plaatselijk nog wat regen. In de middag zien we in het zuiden wat opklaringen. In de rest van het land blijft het bewolkt en buiig. Het wordt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke tot matige wind uit het westen. Op zondagavond is er alleen in het noordoosten nog kans op regen. Elders blijft het droog. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. De komende week blijven we een mix van zon en wolken zien. Op maandag en dinsdag nog wat regen. Vanaf donderdag gaat de temperatuur weer flink stijgen. Misschien wel boven de 30 graden in het zuiden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Hello, hello, everybody, everywhere.
0: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
2: And a very good day to all our listeners in the world.

Niemand sterft van een beetje verdriet. En ik ben je Romeo niet. Nee, ik word niet geofferd. Ik ben geen grote laf.

0: je radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhits. Niet normaal goed.

grote bel wordt de wacht gehouden door twee stenen katten. En dat varkenslederen boek blijkt bij nader onderzoek geen verhalen, maar sigaren te bevatten. Oh, ik lach me een kriek om die massa romantiek met zijn frutsels en dat zogenaamd antiek.

pas compleet. Met een clown die niet goed weet of hij lachen zal of hartverscheurend grienen. En je vindt in menig vak van de bruine letterbak een kabouterauto of een naaimachine. Bij zo'n beetje elke ruit kijk ik weer mijn ogen uit.

Piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd Piratenhits. Blijf erbij.

0: 1224.
1: Op zekere dag liet ik een vreemde man mijn revolver zien. Hij vroeg me, beste kerel, staat je naam daar ook nog op misschien? En toen ik ja gezegd had, pakte hij me vlug het wapen af. Handen hoog, meneer. En tot ziens maar weer. Toen dacht ik,

0: maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek. De dag daarop heeft toen mevrouw voor mij direct een krant gekocht. Ze zei, je hebt de bank beroofd en daarom word je nou gezocht. Ze vonden je revolver, want die liet je leggen bij het loket. Huilend zei ze zacht, wie had dat verwacht? Toen dacht ik, kijk, dat heb ik nou. Dat is mijn gebrek. Ik liet wel niks merken, maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek. In de gevangenis kwam op bezoek diezelfde vreemde man. Mijn vrouw was bij hem en ze had de splinternieuwe bontjas aan. Ze zei, we hebben een paar sinaasappels voor je meegebracht. En toen zei die man, eet er lekker van. Toen dacht ik, kijk, dat heb ik nou. Dat is mijn gebrek. Ik liet wel niks merken, maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek. De dag dat ik gehangen werd, brak hier de raam, dan had gedacht. Er waren veel meer mensen dan ik aanvankelijk nog had verwacht. Ik vroeg nog aan de beul of hij er snel een eind aan maken kon. Hij trok iets te gauw en toen brak het touw. Toen dacht ik, kijk, dat heb ik nou. Dat is mijn gebrek. Ik liet wel niks merken, maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek.
1: Radio 1224.nl.
2: Fietsliefhebbers, opgelet! Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
1: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits. Daar gaan we.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws.
2: De Amerikaanse president Trump en zijn Russische ambtgenoot Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren hun 250-jarig jubileum. PVV-leider Wilders heeft fel gereageerd op de ongeregeldheden na de WK-overwinning van Marokko op Canada. In meerdere Nederlandse steden waren gisteravond rellen na de wedstrijd. Volgens de politie werden agenten onder meer bekogeld met vuurwerk en andere zaken. Wilders veroordeelde het geweld en plaatste hierover op X de tekst: stuur ze massaal terug naar de Afrikaanse woestijn en maak Nederland weer Nederland. De politie doet onderzoek naar de ongeregeldheden. Mexico's stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. Afgelopen woensdag kwamen na de overwinning om Ecuador 4 mensen om in de verdrukking. Daarom wordt bij populaire pleinen het aantal bezoekers beperkt en worden duizenden extra agenten ingezet. De autoriteiten verwachten opnieuw veel mensen buiten als Mexico wint. Woensdag gingen ruim 1 miljoen mensen in Mexico-stad de straat op. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Dat heeft het administratief hof in de Franse hoofdstad Parijs bepaald. Volgens de Franse fiscus betaalde de topman van LVMH via een Belgische constructie te weinig belasting. De naheffing gaat over de jaren 2010 tot en met 2015. Arnault gaat tegen de uitspraak in beroep. Hij staat in de wereldwijde miljardairsindex van persbureau Bloomberg op plek 8 met een geschatte $165 miljard. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Live, luid en lekker eigenwijs.
4: Lekker eigenwijs.
0: Radio 1224.
3: Via de middengolf of het internet.
0: De zender met karakter.
4: Karakter.
0: De zender met sfeer.
4: Sfeer.
0: En altijd piratenhit.
4: Piratenhit.
3: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

0: 4.
1: Weerbericht.
2: Vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Ook morgen is het vooral in het noorden bewolkt. In het midden en zuiden is het vrij zonnig. Dinsdag kan er op meer plaatsen wat regen vallen. Maar vanaf woensdag laat de zon zich weer geregeld zien en gaat de temperatuur omhoog. En vanaf donderdag wordt op grote schaal warm zomerweer verwacht met 25 graden of meer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl.
3: Altijd

0: Het zonnetje schijnt op jouw radio.
1: Radio 1224.
0: Het is zomer. Radio 1224. Altijd piraten.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd Piratenhits.

0: radio4.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Dick de Haar met het radionieuws. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand twee mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond 3:30 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De twee grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond 10:00 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De twee agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Let's go!
0: Dit is rechtstreeks vanuit het hart van Nederland, Radio

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: 1024 weerbericht.
1: Vrij veel bewolkingen, wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Ook morgen is het vooral in het noorden bewolkt, in het midden en zuiden is het vrij zonnig. Dinsdag kan er op meer plaatsen wat regen vallen, maar vanaf woensdag laat de zon zich weer geregeld zien en gaat de temperatuur omhoog. En vanaf donderdag wordt op grote schaal warm zomerweer verwacht met 25 graden of meer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hey, het weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
2: Het is weekend!
0: Radio 1224. Altijd piraten.
2: Jouw weekendvriendje.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een 21-jarige vrouw zou er zeer ernstig aan toe zijn. Het schietincident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De VS bestaat nu 250 jaar. De politie heeft een vuurwapen gevonden, maar nog niemand aangehouden. De gewonden waren volgens Amerikaanse media naar het vuurwerk aan het kijken. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen in moeilijk bereikbaar berggebied. Door de hitte en droogte geldt in delen van Zuid-Frankrijk code oranje. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Het vuur kan in enkele dagen geblust zijn. Er is daar een man aangehouden die de brand mogelijk heeft veroorzaakt toen hij met een Haagse slijper werkte. Na de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn in Den Haag inmiddels 25 van de 29 arrestanten weer vrijgelaten met een boete. 4 verdachten zaten vannacht nog vast. Tijdens de rellen werden agenten bekogeld met onder meer vuurwerk, stenen en glas. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten erbij gewond. Ook in Utrecht was het onrustig, maar daar zijn nog geen aanhoudingen verricht. Marokko won gisteren met 3-0 van Canada en treft nu Frankrijk op het WK. En bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanochtend 2 doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland is voor verkeer afgesloten. Op de weg liggen brokstukken, de politie doet er onderzoek. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Op de tandem, tijdens het brommerskieken, in mooi Valkenburg of als je draait als een haan op een toren. Altijd piraten is.
3: Eindelijk iets anders op de radio.
0: Radio 1224.

0: huiskamer, onder de douche, in de auto en in bed. Dit is jouw nummer 1.
1: Ja, tijd, tijd, tijd.

0: informatie in deze uitzending kan achterhaald zijn.
1: Hallo.
2: Ja, hallo.
1: Hallo.
3: Welkom bij Radio 1224. Robert Jan was een bekende stem in de Nederlandse radiowereld. Elke keer als hij op zender ging, nam hij zijn luisteraars van Radio 1224 mee op een reis door de muziekgeschiedenis. Hij bladerde door zijn collectie van oude vinylplaten op zoek naar de perfecte nummers om zijn luisteraars te betoveren. Plotseling viel zijn oog op een vergeten plaat, verstopt tussen de stapels. Met een glimlach trok hij de plaat tevoorschijn en plaatste deze op de draaitafel.
0: Dit is Radio 1224.

Alma Landkroon, geboren in Enschede op 28 april 1957. Ze is een Nederlands voormalig zangeres die op jeugdige leeftijd onder de artiestennaam Wilma een bliksemcarrière in het Nederlandse levenslied doormaakte. Ze heeft één zus, één broer en Wilma is de zus van Henny Thijssen, een Nederlandse zanger, tekstschrijver en producer. Haar zuivere stemgeluid was altijd haar handelsmerk. Omdat Wilma op jeugdige leeftijd al fulltime artieste was en nadien een weinig fortuinlijke levensloop had, wordt zij door velen beschouwd als een slachtoffer van onverantwoorde exploitatie.

0: werd ontdekt door Gert Timmerman en scoorde in 1968 haar eerste hit met Heintje, bouw ein Schloss für mich. Een antwoordlied op Ich bau dir ein Schloss van Heintje. Wilma behaalde vervolgens nog een aantal successen, speelde in enkele Duitse films en hield zich al die tijd gestimuleerd door haar manager Ben Essing en haar vader meer bezig met het artiestendom dan met het afronden van haar schoolopleiding.
1: Ik werd ontdekt door mijn vader. Die is met mij toen ik 11 was naar Gert Timmerman toegegaan. Die heb Heintje Bouw en Schloss op de plaat gezet. En binnen een week waren er 500.000 van verkocht. Dus het was 5 keer goud. Ik ging dus niet zo vaak naar school. Ik zat dus 3 keer in de 6e klas. En ik zag dus de eerste dag zag ik ze dus allemaal en de klasseavond. En het was mijn jaar op de school. Dus omdat ik dus niet hoefde te leren, kon ik dus optreden.

0: Ik had geen tijd voor vriendjes en vriendinnetjes. En natuurlijk is dat jammer, ja, ja. En niet naar verjaardagen, niet naar feestjes. En ja, altijd weg, altijd weg.
1: Een

0: elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. Een uurtje met deze week Wilma in de special. Radio 1224. Goedemiddag, mijn naam is Robert-Jan. Na Gert Timmerman en Ben Essing ontfermde Pierre Cardner zich over het jonge sterretje. En scoorde Wilma haar grootste hit. Zou het erg zijn, lieve opa? Een duet met vader Abraham dat in 1971 de eerste plaats bereikte in de Nederlandse top 40 en de daverende 30. Daarna ging het bergafwaarts met Wilma. De single Waarom laat iedereen mij zo alleen was voorlopig haar laatste studioopname. En in 1972 eindigde de samenwerking met Pierre Cardner. Ze belandde in een kinderterhuis en werd in 1975 gearresteerd wegens inbraak.
1: Ik had wel een manager. Maar ja, die managed alleen maar zijn eigen bankrekening en alleen maar zijn eigen belangen. Dus ja, dat schiet natuurlijk ook niet op.
2: Heel hartelijk dank, lieve kerstman. Cadeautjes die maken me blij.
1: Op een gegeven moment maakte hij die afspraken. En dan kreeg ik alleen het reisgeld. Dus ik moest er met de trein naartoe en met de trein weer terug. Ja, op een gegeven moment zit je als laatste in de show. En soms tegen 12 uur, soms tegen 2 uur. En dan kan je niet meer met de laatste trein. Dus dan moest je wachten tot 's morgens tot 6 uur op het station. Tot die trein ging. Dus als je dan 14, 15 bent, dat kan niet. Dat kan niet.
2: Dan gaat het zeker niet stuk.
1: Ik verdiende niets. En mijn vader die was geen zakenman, van alles niks. Die wist het allemaal niet. Dus die vond het wel mooi. Maar je begrijpt natuurlijk dat je zo lang achter elkaar moet zingen, dat je dan, als het een paar jaar verder is, dat je dan helemaal uitgedoofd bent. En dat was het grote probleem. En als elfjarige, ben je natuurlijk ook geen zakenvrouw. En helemaal niet als je niet naar school toe gaat. Dus dat lukt al helemaal niet. Dus ja, dit is allemaal een beetje misgelopen.

Ik was 15 jaar zo'n beetje. En mijn vader werd steeds zieker en zieker. En daar kan die man natuurlijk niks aan doen. Dat is erg genoeg. Maar Reinie en ik, wij konden daar niet mee omgaan. Dus op een gegeven moment werd die muziek dus ook te veel. Alles werd te veel. Ik ben overal mee gestopt. Wij konden niet meer bij mijn vader zijn. Dus ik kwam in het tehuis terecht. En Reinie die kon kiezen tussen haar, of ze naar haar moeder ging of naar het tehuis wou, naar mij. En ze is naar mij toegekomen. En toen zijn we samen naar mijn moeder toegegaan. En toen mochten we blijven.

0: Dit is Radio 1224.
1: Deze week in de spotlight, in een uurtje met Wilma. Haar jeugdige carrière ging dus niet over rozen. Ze ging niet naar school en werd naar eigen zeggen uitgebuit door haar manager Ben Essing. Maar ook bij Pierre Cardner ging het niet zoals het zou moeten. In 2005 was ze met Jan Smit te gast in een televisieprogramma van Paul de Leeuw. Haar negatieve ervaringen en herinneringen aan Ben Essing en Pierre Cardner stak ze daarbij niet onder stoelen of banken. Je hoort nu een fragment uit dat interview bij Paul de Leeuw, waar dus ook een ander kindsterretje aanwezig was, Jan Smit.
2: Het was afgelopen nadat ik... Kijk, Jan heeft natuurlijk hele goede begeleiding. Hè? Dat heb je toch, dat kan je zien. Het straalt van je af. Dus
3: dat niet?
2: Nee, dat had ik niet.
3: Hoe kwam dat?
2: Mijn vader en moeder waren zo vroeg gescheiden.
3: Ja.
2: En dan kom je dus als 11-jarige eigenlijk een beetje in een gat te vallen. En als je dan niet goed opgevangen wordt, dan
3: wordt
2: het best
3: wel... Je had een manager, maar ik hoorde ook dat jij gewoon alleen naar optredens ging. Ook alleen dan met de trein, weer op de trein gezet naar een optreden.
4: Toen ze 15 was,
3: kwam je moeder ziel alleen thuis. Ja. En ook niet echt een prettig leven.
2: Nee. Maar er waren ook wel leuke dingen bij, hoor.
3: Maar je bent ook een tijd, ben je begeleid, althans gesteund door vader Abraham, Pierre Cardner, niet de minste.
2: Nee, niet de minste, maar ook niet de beste.
4: Oh.
3: Hoe lang kun je nog smurf zijn? Zou ik denken dat de mensen... Nee, maar hij is wel goed. Ik vind hem wel heel goed.
2: Als artiest.
3: Maar goed.
4: Toen was je 14, hè?
2: Toen was ik 15. Toen moest ik nog steeds op zijn knie. En dat vond ik...
4: Wilde je dat niet dan?
2: Kijk, als je al zo lang...
4: Nee, misschien een rare vraag. Maar als ik iets... toen ik 15 was en...
3: Nee, ik doe niks.
4: Ik wilde iets niet, dan ging dat wel altijd in overleg. Ik bedoel, als je 15 bent, heb je toch wel een beetje een vinger in de pap.
2: Nou, toen in die tijd niet.
4: Helemaal niet.
3: Als vader Abraham zegt, kom, we knieën, dan deed je dat gewoon.
2: Ja, dat moest gewoon.
3: Maar je had het
2: en later nog een keertje bij Ben Kramer.
3: Moest je ook op de knie?
2: Ja, moest ik ook op de knie.
4: Of over de knie?
2: Niet over de knie, op de knie. Dus toen vond ik wel een keer welletjes. Ik denk van, nou, heb ik zoveel knietjes gehad.
4: Maar hoe oud was je toen?
2: Ook 15.
4: Ja, dat is...
2: Is het?
3: En dan zong je, welk nummer zong je dan?
2: Met Ben Kramer of met
3: Pierre Cardner? Nou, we beginnen met Pierre Cardner.
4: Dat zou het erg zijn,
3: liever ook. Ja, dat zou het erg liever. Dan kan je op je knie zitten. Dat is leuk. Dat ziet er leuk pittoresk uit. En wat zong je dan met Ben?
2: Weltrusten, papi.
4: Ja, 15.
2: Was het
4: wel de knie?
2: Het was wel de knie. Dus Pierre Cardner er dus niet was. En ik moest dus op de bühne. Dan haalde ik dus een nieuwe opa uit de zaal.
3: Ging je ook weer op de knie?
2: Dan ging ik dus ook weer op de knie.

Ik was zo succesvol omdat het hele mooie kinderliedjes waren. Geschreven door Gert Timmerman en vader Abraham. En, want kijk, je kunt wel mooi zingen, maar als het liedje niet goed is, dan scoort het natuurlijk ook niet. En misschien omdat mijn stem ook wel leuk was. En ja, een heel wat totaalplaatje. Ik was in 1971 zangeres van het jaar in Suriname. Ik ben in Canada geweest. Kijk, ik heb wel heel veel gereisd. En dat is op zich ook heel mooi. Want wie komt daar nou als een meisje van 11, 12 jaar?

In 1981 zong Wilma mee met de single Van Washington naar Moskou. Die werd uitgebracht onder de naam Sterren voor Vrede. Andere sterren die op deze plaat meededen waren onder andere Peter Koelewijn, Coddy Vink, Dries Holten, Jacques Herp en Don Mercedes. Hier een klein

0: In 1994 haalde Wilma nog even de kranten omdat haar huis afbrandde. Bij deze brand gingen al haar gouden platen verloren. De comebackpogingen, Het leven is oneerlijk, Recht op een beetje geluk en Waarom heb ik je nodig leverden ondertussen niet het verhoopte succes op. In 1995 keerde Wilma de showbiz definitief de rug toe. In het volgende fragment uit een interview met Paul de Leeuw geeft Wilma zelf aan waarom het niet meer lukte.
1: Want als je als kindster en je wordt voor de leeuwen geworpen als ik, bestolen, uitgebuit, noem maar op.
2: Maar nog even, dat wordt door managers, die hebben niks met Pierre Card en niks met
1: Bekraam. Dat was Ben Essing. Ja. Dus die is inmiddels dood.
2: Ja, maar die is inmiddels dood. Ja, maar je bent wel een paar jaar geleden, heb je nog wel geprobeerd om terug te komen met een paar nummers. Dat is ook niet gelukt.
1: Nee, maar dat lag dus echt aan mezelf. Ik kwam dus echt, ik ben 25 jaar bij één man geweest, dus... Dan val je dus echt wel in een heel diep gat. Als het,
2: toen die man wegging?
1: Toen ik ging.
2: Ja, je ging weg bij die man.
1: Ja.
2: En toen moest je het alleen weer proberen.
1: Ja, en dat lukte mij eigenlijk niet. Lichamelijk niet, maar geestelijk ook niet.

0: 15 of 16 ben ik op kamers gaan wonen. Met 18 jaar ben ik gaan trouwen. En toen ook kinderen gekregen, weer gescheiden. En ja, nou, zoals ieder, ups en downs. En nou, ja, en nu zitten we hier.
1: Dit is een uurtje met... Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur op Radio 1224.

0: Dit was hem dan alweer. Een uurtje met hier op Radio 1224. Wilma. De hits waren groot, maar het leed achter de gesloten deuren nog groter. Volgende week weer een nieuwe aflevering op Radio 1224 tussen 1 en 2 uur. We gaan deze aflevering toch afsluiten met een positieve noot van Wilma zelf.
1: Als ik de berichtjes lees en ik heb en iemand die is vrolijk geworden van mijn muziek. Of sommigen zeggen van nou, dat is mijn jeugd en het heeft me tot bepaalde dingen toe geleid. Daar word ik vrolijk van. Dan denk ik van kijk, dan is het niet voor niets geweest. Ik kijk niet met wrok om, want als ik dat zou doen, zou ik een verbitterd mens zijn. En dat wil ik beslist niet wezen. Ik wil nog een beetje lol hebben in mijn leven. Ik wil lachen. Ik wil een beetje gezelligheid. En ik hou de leuke dingen vast. De positieve dingen hou ik vast.

zullen wij ooit begrijpen, lieve meisje, wat de mensen elkaar aandoen. En dat er ook nog veel kinderen zijn die vandaag niet te eten hebben. Maar ik hoop, als ik er niet meer ben, dat dan alles veel beter zal gaan.

zeven over achten was er plots iets vreemd met mij. Of ik mijn bestemming vond, schoot mij de liefde in de kont. Ja, daar kan je plots mee zitten en al lijkt het overbodig. Een man alleen, die redt dat niet, hij heeft daar een vrouw bij nodig. Niet zo dik, maar half zwaar, een rijk gezegeld ex.

heeft ingezet. En de drummer slaat een roffel en speelt Kom, ik wil naar bed. Zijn collega Glitterjas ligt reeds te slapen op zijn bas. Op de vloer verschijnt een dame, net iets ouder als mijn grootje. Of ze vliegen staat te vangen, vreemd te springen in haar blootje. En de baarman zijn gezicht staat op gaan we nog niet dicht.

Ja, luisteraars, een hele goede zondagmiddag. Ja, je hoort even een andere stem. Ja, helaas was Leendert, Klaas Vaak was helaas verhinderd. En daarom dacht ik van, hey, het is zondag. We slaan even de boel op en aan. En u luistert natuurlijk naar Radio 1224 vanuit Hengelo. Ja, dus zomaar even op de zondagmiddag. Een aantal scheefjes draaien hier vanuit Hengelo en richting jullie kant op aan, hè. Ja, ook Robert-Jan natuurlijk hartelijk welkom in het oosten van het land. Ja, hij zegt ik ben druk hier op de A1. Ik zeg nou, dat is dicht bij mijn huis, kerel. Maar ook fijn dat je afgestemd bent op dit station natuurlijk. Maar goed mensen, zomaar even op de zondagmiddag in de plaats van Klaas Vaak. Ja, het is natuurlijk wel iets anders. Hè? DJ Bert vanuit Hengelo, Hengeloze Wind. Goed, het is wel Radio 1224. Ja, en Heina Ton is ook weer van de partij. Heina, ook een hele goede middag gewenst natuurlijk. Ook vanuit Hengelo hier naar jou toe. Ja, hij luistert helemaal mee in Kesteren, hè. Goed, Heina Ton, ook een hele goede middag dus. En ook wel fijn dat jij afgestemd bent op dit station 1224. En uiteraard gaan de plaatjes natuurlijk zometeen ook die kant op aan. En dat geldt natuurlijk voor alle luisteraars. Iedereen die af is gestemd hier op 1224. Vraag rustig een plaat aan op 06 28 13 24 of de 21. En mocht dat niet lukken, dan kan dat altijd via de verzoekserver. En dan komt het ook hier terecht in de studio. Hè. Ja, de volgende plaatjes die ik zometeen begin met draaien is Espara. Het gaat goed. Ja, het gaat goed. Al ik wel moet zeggen, het was hier net een pittige bui. Ik weet niet hoe bij jullie het land is, maar het was hier even een heftige regen. Hè? En daarna draai ik een nummertje van Duo Onbekend. Ja, waarom? Dus mensen, blijven bij op de zondagmiddag. Een paar uurtjes live hier, DJ Bert vanuit Hengelo.

Ja. Dat was het duo Onbekend. Ja, ja, ja, ik ken ze ook niet, hè. Ze zijn onbekend. Maar goed, ik heb een aantal verzoekjes klaarstaan. Eentje komt van Heina. Heina kon het kesteren. Heina zegt, god, draai je een paar mooie platen voor het hele team. En natuurlijk alle luisteraars. En ook voor, ja, voor mezelf natuurlijk. Nou, Heina, dat ga ik zeker doen, hè. En daarna kreeg ik een verzoekje van, even kijken, wie was dat ook alweer? Even kijken. Van Ina. Ina stuurde me ook een verzoekje en ze vraagt graag een plaatje aan van Marcel en Janneke. Die keer Bert, Peter Holland, Boop en Ada. Groeten Ina. Nou, Ina, dat gaan we zeker doen, hè. Dus uiteraard gaan de plaatjes op die kant op aan. En dan kreeg ik nog eentje binnen. Wil je voor mijn dochter Desiree Wesley Bronkhorst draaien? Ik ben trots op jou. Van haar vader Paul. Dus even kijken, gaan we meteen even toevoegen, Paul. Paul, je bent toegevoegd op mijn app. Nou, gaan we zeker doen, Paul. Ik draai voor je dochter Desiree een mooi plaatje zometeen van Wesley Bronkhorst. Dus ja, blijf er gezellig bij, zou ik zeggen, hè. En luister zometeen gezellig mee, hè.

goed, we gaan zo meteen van start met de duo onbekend Rode Rozen op Witte Zijde. Die had ik al klaarstaan. En daarna gaan we even een mooi plaatje draaien richting DCD, hè. Van

0: Zon, zee, strand en de muziek. Smeer je goed in, want hier is een overdosis. Het is
1: je favoriete plaat op de radio. Dat kan. Dat kan. Want ook dit uur is het jouw muziek, jouw keuze. Vraag nu je verzoekplaat aan, want wij zijn er voor jou.
2: Hey DJ,

Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Ja, voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Ja, dit is vanuit studio Hengeloze Wind natuurlijk Dietje Bert. Hè. Dat wist u natuurlijk wel. Althans, dat hebben de sommigen wel gehoord en sommigen natuurlijk ook niet. Hè. Ja goed, de zomaar even vanuit Hengelo een paar uurtjes live op 12.24. En ja, die dat ook meeluistert is Ronald Huisman. Een hele goede middag. Hij vraagt twee platen aan. Hij vraagt eerst eentje van Hanny aan. Nou, die ga ik zo meteen even draaien voor je, Ronald. En daarna heeft hij een plaatje aangevraagd van, voor K3. Of de K3. Nou, die gaan we dan ook later nog even draaien. Maar goed, ik heb je verzoekjes ontvangen. En het komt allemaal dik van elkaar, hè. En ik zou zeggen, luister maar gezellig mee, hè, daar in Montfort. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor alle luisteraars. U kunt natuurlijk ook een verzoekje aanvragen. 0628 13 24 en dan de 21. En mocht u dat lastig vinden, dan gaat u naar onze mooie nieuwe website en dan vraagt u een verzoekje aan. Ja, we gaan zometeen dus het nummertje draaien van Hanny. Peter, ik vertrouw je voor geen meter. Daarna heb ik een plaat klaarstaan van Rob Ronalds. Jij maakt me blij. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En daarna een mooi nummer van Selene en Frankie Falcon. Ja, ja. En uiteraard gaat die plaat eronder in voor iedereen. En dan ook niemand uitgezonderd.

Ja, en we hopen natuurlijk dat het vanmiddag nog steeds goed gaat. Want ja, af en toe heb ik een klein technisch probleempje. Ja, dan wil ik een plaatje luisteren en dan gaat het weer niet. Maar ja, goed, dan proberen we na de uitzending wel op te lossen. Dat, ja, dan moeten we mee even doen met dit handicapje, hè. Maar niet getreurd, de plaatjes gaan gewoon door, hè. En dat allemaal in vlot tempo vanuit locatie Hengelo.

Peter. Ik vertrouw je voor geen meter. Ja, dat was onze grote vriendin Hanny, hè. Het plaatje was speciaal voor Ronald Reusman. En zometeen volgt het volgende plaatje natuurlijk voor Ronald. Het verzoekje natuurlijk van hem. Maar ja, we gaan eerst even verder met Rob Ronalds. Wat ik beloofd heb. Dus ja, ik zou zeggen, blijf erbij. Komt-ie.

Ja, dat waren onze mooie, leuke en knappe dametjes van K3. Ja, ja, geen speciaal in de ronde van Ronald Heusman. Ja, ja, in Montfort gaan ze helemaal uit hun dak. Hè. Ja, ja. Op de tafel, op de stoel en overal staat ze maar op te springen. Ja, zo gek ben je in het oosten niet. Nee, nee, nee. Maar was wel een mooi nummer, dat moet ik eerlijk toegeven natuurlijk. Hè. Even kijken, wat heb ik klaarstaan? Mario Franco, ik laat het los. En daarna een mooi plaatje van Yellow Sun of Ecuador. Luister me eerst even meer met ja, Mario Franco. Ik laat het los. Oh ja, George. Ja, dat nummer kan ik helaas niet vinden, kerel. Dus ik draai wat anders.

Ja. Ja, dat was dan Yellow San of Ecuador. Ja, ik moest even schakelen, want ik kreeg meteen ook een appje van onze George. En ja, hij stuurde me een linkje door, moest ik even naartoe. En daar was ik even aan het bekijken. Hè. Ja, ik vroeg een plaatje aan, en ook via YouTube. Nou, George, ik ga er straks aan kijken. Hè. Ik heb inmiddels wel wat anders gevonden. En dat is ook in Flor Tempo. Ja, ik weet niet of je hem kent, maar er is er eentje van de Gold Stars. Maar goed, ik hoop dat het goed had. En ik neem aan dat het ook goed is die kant, hè. Dus mensen, ja, zo bent u even verbonden hier op de zondagmiddag in de plaats voor Klaas. Hè? Voor onze leendert Klaas vaak, ja, hij is helaas verhinderd. Maar dan moet ik maar even doen met DJ Bert vanuit Hengelo, hè? Locatie Hengelo. Niks mis meer natuurlijk, maar ja, goed, een andere stem, een ander interview en natuurlijk andere muziek, hè. Ja. Goed, heeft u ook een groetje, verzoekje? Ja, dat kan natuurlijk, hè. Via WhatsApp 06 28 13 24 21. En u mag het ook via de verzoekserver doen, hè. Onze nieuwe website. En dan komt u mooi op de verzoekserver terecht. En dan komt het allemaal dik en dik voor elkaar, hè. Nou, ik ben hier bij jullie toch weer een uurtje of vier, denk ik. En dan vind ik het ook goed, hè. Want ik heb een technisch probleempje. En dat is een beetje lastig met het muziek uitzoeken. Maar dat probeer ik dan straks te helpen. Maar dat is niet voor jullie. Dat is nu voor niet zo belangrijk. Maar goed. Het zit wel tussen de oortjes en het moet wel opgeknapt worden, hè. Maar goed, we draaien een mooi plaatje. Onze George, die heeft hem aangevraagd, helaas niet de goeie. Maar we draaien hem wel voor hem. En daarna Corrie Konings met Hangt iets in de lucht. Ja. Dus mensen wisten snel bij, hè.

Ja, u hoorde daarnet William Burg. Met Ciao Bella. Niet Italia, nee, nee. Maar wel Amsterdam, hè. Ja, ik zeg Amsterdam, ja mensen. Amsterdam, hè. Want ik kreeg een berichtje door van Ali. Ali zegt, God, een fijne middag toegewenst. Heel veel draaiplezier. Groetjes van Henk en Ali uit Amsterdam. Ja, dat is er nog eentje weg, hè. Ja, ja, vanuit Hengelo naar Amsterdam. Oh, anderhalf uur. Uiteraard gaan de plaatjes ook richting Ali en Henk natuurlijk. Ja, ik heb er zo meteen eentje mooi klaarstaan. Mark Rees, Zing en Geniet is daar de titel van. En die gaat richting Amsterdam. En daar komt ie. En daar komt ie.

Ja, mensen, ik weet niet of jullie het kennen, maar Arjo Witkamp. Ja, die ken ik. Ja, die ken ik. Ja, ja, ik weet niet of jullie het kennen, maar die zegt wel tegen mij, ga met me mee. Nou ja, dat moet nog even wachten, hè. 4 uur, hè. Na 4 uur kan het, Arjo. En dan gaan we nog even het plaatje van hem draaien natuurlijk. Een beetje promoten, hè. En dat allemaal hier op 1224 natuurlijk. Niet bij 538. Nee, nee. Maar dat is een heel ander programma, hè. Raad het geluid. Kiekoek. Komt-ie. Komt-ie.

Ja, ja, dat was Ario Witkamp. Ja, dat links en rechts, dat vergeten vaak heel veel mensen, hè. Dat op en neer, dat wil nog wel, hè. Oh, wat zeg ik nu? Oh. Nou, daar komt-ie. Speciaal, richting Amsterdam. Komt-ie, Mark Rees.

0: Q Music 100% NL 538 of Veronica. Ze klinken leuk, maar niet zoals radio. 2, 5, laat iets.
1: Dan gaat even van alles mis. Nou, dat bedoel ik dus met mijn mengpaneel. Er was iets niet in orde. Maar goed, Marco Martinez gaan we nu mee verder. Komt-ie.

Ja, dat is Marco Martinez. Ja, niet vaak van gehoord, maar... Vergeet me dan. Ja, ja, nou, dat ga ik ook niet doen natuurlijk. Hè. Ik draai hem ook wel, dus ik vergeet hem niet, hè. Maar goed, wat ik ook niet vergeet, is een lekker oud nummertje van de Cats, hè. We Salt Be Together. Ja, die kennen we denk ik allemaal wel. Nou, die wil ik even draaien. Daarna een mooi nummer van Walter Kroes, Roep de Soleil. Ja, die kennen we ook allemaal wel. Maar we gaan eerst even een nummertje draaien van de Cats. Komt-ie.

Dat was onze Wolter Kroes. Ja, en ja, ik heb een verzoekje klaarstaan in de verzoekserver. En dat stringje van Ali uit Amsterdam, samen met Henke. En die zeggen tegen mij van, ja, koffietijd, het is hier altijd koffie. Ja, volgens mij ook, hè. Volgens mij drinken jullie in Amsterdam veel meer koffie als hier in het oosten, hè. Ja, die Amsterdammers, die kunnen er wat met, hè. Maar dat is niet getreurd, niet gezeurd. We draaien een plaatje zometeen voor jullie. En jullie vroegen een plaat aan van Highway. Ja, jullie vroegen een plaatje van Highway, een eigen keus. Nou, ik heb er eentje klaarstaan. Kom op, everybody. Dat is de titel daarvan. En die gaan we even draaien, speciaal voor jullie natuurlijk, hè. Ja, jongens en meisjes, luisteraars, ik ben tot een uurtje of vier bij jullie. En daarna ook het voor gezien. Dan ga ik ook een bakje koffie doen. Dan ga ik nog eventjes naar beneden, want het is hier wel erg warm in de studio. En ik moet even nog kijken natuurlijk of ik het probleem kan oplossen. Hè, want ja, dat is niet goed, hè. Het irriteert me ontzettend. Dat ik aan het luisteren ben, dan komt er een andere plaat tussendoor. Dat is niet goed. Maar goed, we gaan het zometeen een plaatje draaien voor Ali. En natuurlijk van Henk uit Amsterdam. En daarna heb ik nog eentje klaarstaan van Samuel Welten. Alles kan kapot. Ja, dat kan natuurlijk, hè. Zoals geluidsapparatuur, alles kan kapot. En nu hoort u dan mijn mooi nummer van Moonlight Shadow. Van James. James Last. Die kennen we denk ik ook allemaal wel, hè. Net zoiets als André Rieu, maar dan James, hè. James. Rieu. Nee, James Last.

Ja, daar hoop ik natuurlijk jullie weer te verwelkomen, hè. Op de maandag vanuit locatie Hengelo natuurlijk. En we draaien ze door Hengelo, Oldenzaal, Amsterdam en

Ja, Samuel Wilton, Alles kan kapot. Ja, dat kan natuurlijk, hè. Nou, voor ik eruit ga, draai ik nog wel even een plaatje. Want zoals doe ik dat eigenlijk vaak altijd in mijn show. In mijn programma draai ik meestal een mooi plaatje van Reina Ton. En ik weet dat die van de zangeres zonder naam houdt. Dus Reina, speciaal voor jou, hè. Het was aan de Kostal de Zol. Hij komt speciaal richting die kant op aan, hè. En daarna draai ik er eentje van Jon de Bever. En Houdoe de Mazzel, nou dat zegt het al, hè. En daar ga ik er ook gelijk uit. Dus ik zou zeggen, mensen, nog een twee aantal plaatjes. Deze gaat in de ronde van Reina Ton. En daarna eentje van Jon de Bever, Houdoe en de Mazzel. Komt-ie, tot maandag. Doei doei.

te midden in de Vlonders. Weggestoken tussen de sparrenbossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zie je nog niet staan. Hij heeft er portant een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Toe eraan. Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden van de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

Jorn Geverbaai. Hij is een biertjai 29. Hij is een kwamelijk hier van de messen alleen tussen de velden op een wele. En hij zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij ieder tenen en hij zei wijfeken. Ik zie je gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schette gij zij met haar gat.

0: 1024
1: weerbericht.
2: Vanavond is het overwegend droog met wel in het noordoosten af en toe regen. Er waait een zwakke tot matige wind uit westelijke richting. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog bij een graad of 15 en bijna geen wind. Alleen aan de kust waait er een matige zuidwestenwind. Morgenochtend begint bewolkt met in Groningen wat lichte regen en in Zeeland soms wat zon. Ook 's middags is het bewolkt met in het noordoosten wat lichte regen, maar vanuit het zuidwesten komen een zonnige periode. Het wordt zo'n 20 graden in het noordelijk kustgebied tot 29 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige westenwind. Die is in het noordelijk kustgebied vrij krachtig. Morgenavond is er overal veel zon. Namorgen houden we droog en langzaamaan steeds meer zonnig weer met eerst temperaturen van 20 tot 25 graden, maar na woensdag wordt het warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio.

1224. De beste hits zonder gebruiksaanwijzing. Dit is 1224. Altijd piratenhits. Het komende uur hoor je deze hits.

man met vet contract, ik dat heel gauw aangepakt. Ik nu gewoon een plaat.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Een van haar meest bekende werken is de tv-serie Vrouwenvleugel, waar ze in 1994 de Gouden Televisiering voor kreeg. Haar eerste boek, Nooit meer slank, kwam uit in 1981. Daarna bracht ze nog 42 boeken uit, het laatste in november 2025 met de titel Hofdames. Ook schreef ze jarenlang columns voor onder andere het AD en het tijdschrift Margriet. Op 11 juli zou Marjan Berk 94 jaar zijn geworden. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, zo meldt het Iraanse persbureau IRNA. Die heropening is belangrijk voor de regionale handel in onder meer voedsel, bouwmaterialen en tapijten. 7 landen van oliekartel OPEC gaan in augustus opnieuw meer olie oppompen. Ze verhogen de productie net als in juni en juli met 188.000 vaten per dag om, zoals ze zeggen, te zorgen voor een stabiele oliemarkt. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden landen vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Familie en vrienden stonden klaar om ze te verwelkomen. Het team stopte afgelopen woensdag met de zoekactie, toen de kans om nog overlevenden te vinden te klein was geworden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela eind juni is inmiddels opgelopen tot bijna 3000 en er zijn nog duizenden vermisten. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een eenzijdig ongeluk waarbij een auto door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De politie onderzoekt de toedracht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De weg is gedeeltelijk afgesloten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: gezond bovendien.
1: Voor mij geen wodka, pils of jenever.
2: Oh ja, oh ja, oh jee.
1: Want voordat je het weet, heb je last van je lever.
2: Oh ja.

0: 1024
1: weerbericht.
2: Het is overwegend droog met wel in het noordoosten af en toe regen. En er waait een zwakke tot matige wind uit westelijke richting. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog bij een graad of 15 en bijna geen wind. Alleen aan de kust waait een matige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met in Groningen wat lichte regen en in Zeeland soms wat zon. Ook 's middags is het bewolkt met in het noordoosten wat lichte regen, maar vanuit het zuidwesten komen er zonnige perioden. Het wordt zo'n 20 graden in het noordelijk kustgebied tot 29 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige westenwind. Die is in het noordelijk kustgebied vrij krachtig. En morgenavond schijnt de zon overal. Na morgen houden we droog en langzaamaan steeds meer zonnig weer, met eerst temperaturen van 20 tot 25 graden. En na woensdag wordt het warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, ik had het

nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hit.

rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter, de zender met sfeer en altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

De wereld lijkt klein, toch is er nog meer, toch is er veel meer. Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer. Een tram raast voorbij, mensen in een rij, een auto rijdt te hard, een kind.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Altijd Piratenhits. Radio 1224. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland, 1224. Hey.

0: of 24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1222.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. Morgen gaat de derde etappe van de Tour de France wel door, maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamekaravaan rijdt ook niet. Alleen de wielrenners en belangrijkste voertuigen die ze begeleiden mogen het parcours van het Franse deel van de etappe op. Die wordt verreden in het departement Pyrénées-Orientaal, waar het extreem heet is en een bosbrand woedt die zich uitstrekt over 18 kilometer. Om dat vuur te blussen zijn zo'n 750 brandweerlieden ingezet. Al 1500 hectare is afgebrand. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Dat gebeurde voor een nachtclub toen hij wilde voorkomen dat hij beroofd zou worden van zijn horloge. Hij is met een traumaambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg onderweg al medische zorg om zijn leven te redden. De dader is nog niet gevonden, maar het is hem niet gelukt om het horloge ter waarde van €400 te stelen. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. De 39-jarige Djokovic, die uit Servië komt, heeft het Grand Slam toernooi in Londen 7 keer gewonnen. De laatste keer in 2022. Vorig jaar haalde hij de halve finale van het gasttoernooi. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog, met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Hello, hello, everybody everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwave.
1: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd Piraten Hits.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen.

0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piratenhits.

donker. Ik loop hier alleen door die koude nacht. Dan denk ik terug aan het toeval dat ons heeft samengebracht.

precies anders en niet zo rood zoals vroeger zijn. Met jou in de regen lijkt het alsof hier de zon nog schijnt.

0: 104 weerbericht.
1: Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog bij een graad of 15 en bijna geen wind. Alleen aan de kust waait een matige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met in Groningen wat lichte regen en in Zeeland soms wat zon. Ook 's middags is het bewolkt met in het noordoosten wat lichte regen, maar vanuit het zuidwesten komen er zonnige perioden. Het wordt zo'n 20 graden in het noordelijk kustgebied tot 29 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige westenwind. Die is in het noordelijk kustgebied vrij krachtig. En morgenavond schijnt de zon overal. Na morgen houden we droog en langzaamaan steeds meer zonnig weer, met eerst temperaturen van 20 tot 25 graden. En na woensdag wordt het warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
1: Radio 1224!
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
1: Altijd piratenhits!